min gade fijo jamaare dai radio no sina onnoddan wadon onon dubbe